0: Il fait nuit dans l'espace. Stervormingsgebied. Een centrum ontstaat en kneedt vergaarde massa tot een eigen lichaam. En mouvement, du micro au macrocosme, des essences sont volées repartent, battant des ailes dans l'espace interstitiel. Zwermen vliegen af en aan, het klappen van vleugels in de tussenruimte. Tussen herkenning en schemering vloeit het landschap over in de horizon. Entre reconnaissance et crépuscule, le paysage s'écoule vers l'horizon. On est le 2 octobre 2026, het is 2 oktober 2026. We zijn aan het einde gekomen van deze Api Astralis. On arrive à la fin de cet épisode de Api Astralis. La dernière heure, on a parcouru les univers de Laurent Gudel et deux morceaux de Dorothy Carlos. We hebben geluisterd naar Nico Sotirellis, The Age of Corals en Raphael Malflit's Natterjacks. Van op het verzamelalbum Harkening Critters, dat uitkwam op Forms of Minutiae. Mikaela Turcharova's Alene Et klinkt nog in de achtergrond en we horen nog echo's van opnames die Mark Vernon maakte in Brussel. That's it voor deze maand. On se réentend dans exactement un mois pour un nouveau Api Astralis, voor een nieuwe Api Astralis. En écoutant encore un dernier bout de Mark Vernon, je vous laisse dans les mains de Subculture.
1: Tail? So you're standing or sitting...